0: niet eraan. Hier niet schoot. Herman is nu gedaan.
1: Herman, hou weg. Leg hem even wat.
0: Get hem uit.
1: Is op.
0: Ja, hit hem.
1: Ah,
0: hij
1: is slow.
0: Dit slow. Dit is slow.
1: Oh, vuur hem weer. Ik kon hem wel wat doen.
0: Nou, blauw weer is eraan.